0: Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de Koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïsvijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig.

0: in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1 uur in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Union Sint-Gillis is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Louiswinkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het tweede jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Twee onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelnerenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de kop van de vaart in Roeselare krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Diekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Diekens komt uit Ole en werkt onder de naam Lien Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de kop van de staart in Roeselare. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de Meezingers en de Polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een Laaiend Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
0: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Union Sint-Gillis is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

vier minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. In het jaar 2000 vergaat de Russische atoomduikboot Koersk in de Barentszee. De 118 bemanningsleden kwamen om het leven. De duikboot was nog geen 6 jaar oud. Het was de tweede grootste duikboot van de Russische vloot en werd als onzinkbaar beschouwd, wegens de dubbele wand van 2 meter tussen de binnen- en de buitenromp. Officieel is het zinken van de Koersk een ongeluk tijdens een oefening, veroorzaakt door de ontploffing van een defecte torpedo met een brand en daardoor nog 2 explosies. De Russische marine slaagde niet in de reddingsoperatie, maar Rusland wou ook geen buitenlandse hulp en probeerde liever zelf de bemanning te redden. Toen Britse duikers dagen later afdaalden naar de duikboot, bleek het hele wrak al vol met water. Vladimir Poetin, die dan nog maar pas president van Rusland was, kwam niet terug uit vakantie omdat hij foutief werd ingelicht. Hij verontschuldigde zich hiervoor tot 2 keer toe. Over de Koersk is een film gemaakt met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker. Samen met Mike Verdrink stond hij aan de wieg van VTM. Als programmadirecteur maakte en presenteerde hij onder meer Klasgenoten en HTND. Hij was ook bekend voor zijn Basielmoppen. Zijn loopbaan begon hij bij de BRT-televisie als producer van onder meer Hoger Lager. Guido de Prater werd 59. Acteur Odilon Mortier overlijdt in 2012 na een langdurige ziekte. Hij werd bekend als Odilon in De Kotmadam. Op 12 augustus in het jaar 30 voor Christus stapt de Egyptische koningin Cleopatra uit het leven. Op haar 17e werd ze koningin. Haar ambitie was de hele beschaafde wereld van toen te overheersen. Ze trouwde met Romeinse

0: Veldheer en generaal Julius Caesar, wat door zijn adviseurs als een bedreiging van het oosten werd gezien. Na de moord op Caesar trouwde Cleopatra met Marcus Antonius. Ze had 4 kinderen, 1 bij Caesar en 3 bij Antonius. Daarnaast had Cleopatra ook nog 2 verstandshuwelijken, maar die bleven kinderloos. Cleopatra werd 39. In 1964 overlijdt de Britse schrijver Ian Fleming. Uit zijn pen vloeiden de verhalen van James Bond. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Ian Fleming aangenomen als persoonlijk assistent en rechterhand van een admiraal. Die gaf hem de achtergrond en de ervaring om goede spionageverhalen te schrijven. Ian Fleming werd 56. Vandaag, precies 80 jaar geleden, in 1946, wordt het lijk van de Italiaanse minister-president en dictator Benito Mussolini teruggevonden in een koffer in een klooster in Milaan. De grondlegger van het fascisme was een inspiratiebron voor het nazisme van Adolf Hitler. In 1943 werd Mussolini van de troon gestoten en 2 jaar later op de vlucht samen met zijn minnares Clara Petacchi geëxecuteerd aan de oevers van het Comomeer. Het was pas in 1957, dat was dan al 12 jaar na zijn dood, dat het lichaam van Mussolini werd teruggegeven aan de weduwe om hem bij te zetten in het familiegraf in zijn geboortedorp. IBM lanceert een nieuw product, namelijk de personal computer, kortweg PC. Vandaag 45 jaar geleden, in 1981 is dat. Aankoopprijs is omgerekend €4.500. Morgen is het precies 30 jaar geleden, in 1996, dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Buisière. Meer hierover morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6:00. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Old West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Louiswinkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het tweede jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Twee onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelnerenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de Kop van de Vaart in Roeselare krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Diekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Diekens komt uit Ole en werkt onder de naam Lien Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de Kop van de Staart in Roeselare. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de meezingers en de Polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een Lined Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
3: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty. In Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de Koetsentocht. Die start om 22:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 22:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 23:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 23:30 tot 00:30 en opnieuw van 2:30 tot 3:30. In Ossenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Union Sint-Gillis is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelijen uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: Union Sint-Gilles is definitief uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League na een bittere 3-2 nederlaag na verlengingen bij het Noorse Bodø/Glimt. Nadat de heenmatch op 3-3 gelijkspel strandde, moesten de Brusselaars in Noorwegen de verlengingen met een man minder afwerken na een late rode kaart, waarna het fatale tegendoelpunt pas in de absolute slotminuut viel. Het Belgische leger bandt in de toekomst alle wagens van Chinese makelij uit vrees voor spionage en datalekken. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink bevestigd. Hoewel het merendeel van de legertop momenteel nog in Chinese voertuigen rondrijdt, heeft Defensie een strikte handleiding opgesteld met veiligheidsvoorschriften. Minister van Defensie Franke benadrukt dat de volgende generatie legerwagens gegarandeerd niet uit China zal komen. Na Colruyt en Delhaize roept nu ook supermarketen Carrefour met spoed een partij scharreleieren terug wegens mogelijke besmetting met salmonella. De beslissing is genomen na dringend overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV. Consumeren van de eitjes kan leiden tot maag- en darmklachten, zoals braken en koorts. Hoewel de symptomen pas meestal na enkele dagen overwaaien, kan salmonella gevaarlijk zijn voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het dodental na de catastrofale aardbeving in Colombia is inmiddels opgelopen tot een hallucinante balans van 240 gevonden lichamen. De Colombiaanse president heeft officieel de noodtoestand uitgeroepen nadat er daarnaast al meer dan 1300 gewonden zijn geteld en duizenden inwoners nog vermist zijn. De internationale gemeenschap start een grootschalige hulpoperatie om het getroffen Zuid-Amerikaanse land bij te staan. Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week. Met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
1: De Wakkere Wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Radio Oost-West.
6: De gezelligste in de regio.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Een jager gaat de komende weken de groeiende konijnenpopulatie rond de begraafplaats van Sint Joris bij Beernem bestrijden. Wanneer de jager aan het werk is, sluit de gemeente het jaagpad langs de kanaal af. Zo wil ze de veiligheid van passanten garanderen. Volgens de gemeente zijn de maatregelen nodig omdat de konijnen schade veroorzaken aan de landbouw en op de begraafplaats zelf. Appartementen of vakantiewoningen die helemaal niet bestaan, ook in West-Vlaanderen komt het voor. Vier Nederlanders die dit weekend deelnamen aan de Rally van Stade zijn het slachtoffer geworden van oplichting. Het gezelschap had via booking.com een appartement geboekt in het centrum van Stade, maar bij aankomst bleek het appartement helemaal niet te bestaan. Het viertal had een appartement geboekt in een complex in de Sint-Jansstraat. Bij aankomst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselaren. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakt hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

0: West. Verfrissend lekker.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
4: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
3: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
4: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
3: De grote Kuurnse rommelmarkt.
4: Zondag 16 augustus.
3: In het centrum van Kuurne.
4: Voor elk wat wils.
3: En gezelligheid verzekerd.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.

0: bleek het appartement helemaal niet te bestaan. Het viertal had een appartement geboekt in een complex in de Sint-Jansstraat. Bij aankomst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via Booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselare. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakte hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan, dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstraat zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yanni Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Radio Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
0: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: Van Aalter
4: tot Waregem,
3: voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

Liefhebbers van blinkend chroom, klassieke auto's en retrosfeer, die kunnen op zondag 23 augustus naar Kasteelpark Blauwhuis in Izegem. Want daar viert Lions Club Izegem zijn 50-jarig jubileum met chrome en gold. Verwacht een dag vol unieke oldtimers, Harley Davidson, live muziek, kinderanimatie en foodtrucks. Vanaf 1 uur in de namiddag staat het evenement open voor het publiek en wordt het kasteelpark decor voor een feestelijke dag voor jong en oud.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

zin in live muziek op een zomerse dinsdagavond? Wel, op dinsdag 25 augustus, beste luisteraar, staan de Wizards op het programma van het dinsdagconcert in Sportcafé Desselkem. Vanaf 7 uur 's avonds kun je terecht voor een muzikale avond in een gezellige setting. Ideaal om na een zomerse dag nog even buiten te komen, vrienden te ontmoeten en te genieten van een live optreden. Het concert vindt plaats aan de George Konaert Dreef in Desselkem. Sportcafé Desselkem dus. Op dinsdag 25 augustus met niemand minder dan The Wizards op het programma.

0: Ibiza.
1: Zin in een weekend waarin het boerenleven centraal staat. Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus vindt bij het Gaverleen in Pittem het evenement Lekkernij op de boerderij plaats. De boerderij vormt het decor voor een gezellig weekend rond het landelijke leven en lekkere producten. Wie graag eens uit de drukte ontsnapt en de sfeer van het platteland opsnuift, wel die kan hier terecht voor een ontspannen uitstap met een heel eigen landelijke charme. Gaverleen, dat is in de Schuiverskapellenstraat 82 in Pittem. Een heel weekend dus op zaterdag 22 en zondag 23 augustus.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dus

0: specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooswest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

Zo, even de muziek terug naar beneden voor wat regionale berichtgeving, beste luisteraar van Radio Oost-West. Hou je van wandelen en van een gezellige kermissfeer? Wel, noteer dan 4 september voor de kermistocht. Vanuit Zaal Sint-Jo in Sint-Joris, in Beernem is dat, kan je vanaf 7:30 s'morgens op pad voor een sportieve tocht met aankomst mogelijk tot 6:00 s'avonds. Een mooie gelegenheid om de omgeving al wandelend te ontdekken en tegelijk mee te genieten van de sfeer rond de kermis. De organisatie is dat van de Koninklijke Wandelclub Beernem, startte dus aan Zaal Sint-Jo in de Laten-Kliversstraat 28 in Sint-Joris.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Pop-up zomerbar Den Hof in Sint-Louis-Winkel is het slachtoffer geworden van een inbraak. De zomerbar die voor het tweede jaar op rij neerstrijkt op de site van de Meerhoek, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Twee onbekenden gingen aan de haal met enkele duizenden euro's. Op camerabeelden is te zien hoe de daders de deur van de kantoorruimte forceerden. Ze namen de kelderenportefeuilles mee, die waren klaargelegd met het startgeld voor die dag. Ook de inhoud van de startkassa werd gestolen. Onder het spoorwegviaduct aan de Kop van de Vaart in Roeselare krijgt een indrukwekkende street art project vorm. Op de pilaren en hellingen schildert Lien Liekens historische havensgezichten opnieuw tot leven en ze kreeg daarvoor de opdracht van de stad. Liekens komt uit Ole en werkt onder de naam Lien Creations. Ze maakt haar kunst met de spuitbus, maar ook met houtskool. Het project maakt deel uit van de bredere opwaardering van de Kop van de Staart in Roeselare. Naast het viaduct wordt ook de beschermde graansilo uit 1933 gerestaureerd. Die wordt omgebouwd tot een toeristische trekpleister met een uitkijkplatform. Na de knallende jubileumeditie van vorig jaar zijn de Uilenfeesten op zaterdag 22 augustus opnieuw te gast in de Brouwerijstraat in Dendergem. Dit jaar geen zilveren feesteditie, maar wel een terugkeer naar de vertrouwde formule. Een gezellig dorpsfeest voor jong en oud. De organisatie haalt het Foute Oranje, de Meezingers en de Polonaise opnieuw van stal. Het thema van 26 is dan ook een Lined Slagerfestival. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.
0: Regionaal Radio Oost-West, kom ongezellig. Oost-Westland.

Zo, die muziek mag terug even naar beneden, want ik heb er opnieuw een regionale activiteit bij, beste luisteraar. Liefhebbers van klassieke Amerikaanse wagens, die hebben op zondag 23 augustus een afspraak in Zwevenzele bij Wingeren. Tijdens Moparty komen prachtige vintage mopcars, vooral modellen van voor 1980, samen voor een dag vol auto's, mensen en sfeer. Ook andere bijzondere wagens die krijgen er een plaats. De ontmoetingsplek is Ter Kotteren in de Kobelskampstraat in Zwevenzele dus. Een aanrader voor wie houdt van blinkend chroom, karaktervolle klassiekers en gezellige auto-happening.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Jouw regio.
3: Jouw muziek.
2: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

Ja, we duiken nog even onze streekkalender in, beste luisteraar. Trek op zondag 23 augustus je wandelschoenen aan en maak er een smakelijke dag van. In Kanegem organiseert de Gezinsbond van Kanegem de Smoefeltocht. Een landelijke wandeltocht van ongeveer 7 kilometer. Je wandelt op eigen tempo door het mooie landschap en onderweg zijn er verschillende versnaperingen en drankjes voorzien. Voor gezinnen is er bovendien een leuke zoektocht onderweg. Starten kan tussen 10:30 en 11:30 in de voormiddag aan OC Kanegem. Dat is in de Sint-Bavostraat 6 in Kanegem. Een leuke smoefeltocht dus op zondag 23 augustus. Reserveren of inschrijven liever is wel verplicht en dat moet je vooraf doen bij de Gezinsbond van Kanegem.

de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. In het jaar 2000 vergaat de Russische atoomduikboot Koersk in de Barentszee. De 118 bemanningsleden kwamen om het leven. De duikboot was nog geen 6 jaar oud. Het was de 2e grootste duikboot van de Russische vloot en werd als onzinkbaar beschouwd, wegens de dubbele wand van 2 meter tussen de binnen- en de buitenromp. Officieel is het zinken van de Koersk een ongeluk tijdens een oefening, veroorzaakt door de ontploffing van een defecte torpedo met een brand en daardoor nog 2 explosies. De Russische marine slaagde niet in de reddingsoperatie, maar Rusland wou ook geen buitenlandse hulp en probeerde liever zelf de bemanning te redden. Toen Britse duikers dagen later afdaalden naar de duikboot, bleek het hele wrak al vol met water. Vladimir Poetin, die dan nog maar pas president van Rusland was, kwam niet terug uit vakantie omdat hij foutief werd ingelicht. Hij verontschuldigde zich hiervoor tot 2 keer toe. Over de Koersk is een film gemaakt met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker. Samen met Mike Verdrink stond hij aan de wieg van VTM. Als programmadirecteur maakte en presenteerde hij onder meer Klasgenoten en HD&D. Hij was ook bekend voor zijn Basielmoppen. Zijn loopbaan begon hij bij de BRT-televisie als producer van onder meer Hoger Lager. Guido de Prater werd 59. Acteur Odilon Mortier overlijdt in 2012 na een langdurige ziekte. Hij werd bekend als Odilon in De Kotmadam. Op 12 augustus in het jaar 30 voor Christus stapt de Egyptische koningin Cleopatra uit het leven. Op haar 17e werd ze koningin. Haar ambitie was de hele beschaafde wereld van toen te overheersen. Ze trouwde met Romeinse veldheer en generaal Julius Caesar, wat door zijn adviseurs als een bedreiging van het oosten werd gezien. Na de moord op Caesar trouwde Cleopatra met Marcus Antonius. Ze had 4 kinderen, 1 bij Caesar en 3 bij Antonius. Daarnaast had Cleopatra ook nog 2 verstandshuwelijken, maar die bleven kinderloos. Cleopatra werd 39. In 1964 overlijdt de Britse schrijver Ian Fleming. Uit zijn pen vloeiden de verhalen van James Bond. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Ian Fleming aangenomen als persoonlijk assistent en rechterhand van een admiraal. Die gaf hem de achtergrond en de ervaring om goede spionageverhalen te schrijven. Ian Fleming werd 56. Vandaag precies 80 jaar geleden, in 1946, wordt het lijk van de Italiaanse minister-president en dictator Benito Mussolini teruggevonden in een koffer in een klooster in Milaan. De grondlegger van het fascisme was een inspiratiebron voor het nazisme van Adolf Hitler. In 1943 werd Mussolini van de troon gestoten en 2 jaar later op de vlucht samen met zijn minnares Clara Petacchi geëxecuteerd aan de oevers van het Comomeer. Het was pas in 1957, dat was dan al

jij je wandelschoenen al klaar? Wel, op donderdag 3 september, beste luisteraar, trekt Femme Ardooi erop uit voor een dagwandeling. Jij kan daar gewoon bij zijn. Afspraak is aan de parking van de Albertzaal in de Koning Albertstraat in Ardooien, vanwaar de groep vertrekt voor een volledige wandeldag. Wie dus graag samen met anderen de natuur en omgeving verkent, kan hier aansluiten en er een sportieve en gezellige dag van maken. De organisatie is trouwens in handen van Femme Ardooien.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Ja, we kijken nog even naar onze streekkalender, beste luisteraar van Radio Oost-West hier in Oost-Westland. Want er staat heel wat te gebeuren de komende weken in onze regio. Aarsele bijvoorbeeld, die maakt zich op voor een gezellige dorpsdag. Op zondag 23 augustus staan de dorpsfeesten op het programma met activiteiten voor jong en oud. Ferm Aarsele verzorgt in de voormiddag een uitgebreid ontbijt. En daarnaast zijn er verschillende activiteiten en animatie gepland. De kerk van Aarsele vormt het centrale vertrek- en ontmoetingspunt. Ideaal dus voor wie samen met familie, vrienden of buren een hele dag wil genieten van het dorpsleven in Aarsele. Zondag 23 augustus.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In de Vlaamse Ardennen zitten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom sinds gisteravond door een defect bij een transformator, meldt netbeheerder Elia. Maar het probleem is op de meeste plaatsen nu wel opgelost. Het is helemaal niet duidelijk wat het probleem deed ontstaan. Dat wordt uitgezocht. De dode tocht blijft 100 kilometer lang, ondanks de hitte die wordt voorspeld. Dat heeft de organisatie in Bornem beslist na veiligheidsoverleg. Deelnemers krijgen wel een hoop goede raad mee. Drinken, drinken en nog eens drinken. Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en gewoon op te geven als dat nodig is. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verherstra de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verherstra zich, waardoor hij achtste en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd derde in zijn halve finale met de zevende tijd. En Jonathan Sakour eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannie Sanson 11e. En bij de vrouwen is Yanla Nedjimnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen dan ook staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Door de aanhoudende droogte en de beperkte werking van de sluizen laten meer bedrijven in de Gentse fusiehaven hun goederen over de weg vervoeren. Dat zegt Cas Kunning, CEO van havenbedrijf Noordsea Port. Om het dalende waterpeil onder controle te houden gelden er stremtijden op de 3 Noordzeesluizen in Terneuzen. Dat wil zeggen dat schepen moeten wachten om samen door de sluizen heen te kunnen. Om zo te voorkomen dat meer zout water vanuit de zee het kanaal instroomt. En om bovendien te vermijden dat zoet water te snel afgevoerd wordt naar de zee. Radio Volop zon, de temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Misschien in de Kempen zelfs al 32 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. En jawel, donderdag en vrijdag is het hek helemaal van het dam. We halen donderdag temperaturen tot 35 graden. Vrijdag mogelijk 38.
2: Radio Oost-West. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: say.
1: Karen, jij maakt zich op voor een bijzondere feestdag. Want op zaterdag 15 augustus staat Karen viert, volledig in het teken van 70 jaar bloemenpracht. De dag begint om 9:30 met het wagenspel Ik kom van Karen, gecombineerd met een gezellige koffiebar. Vanaf 11:30 volgt een feestmaal met aperitief. Inschrijven hiervoor is wel nodig. In de namiddag zijn er verschillende voorstellingen van het wagenspel Ik kom van Karen, afgewisseld met vendelzwaaien en volksdans. Van 3 tot 7 uur zorgt Radio Figaro voor muziek en ambiance. En ook doorlopend valt er heel wat te beleven op het dorpsplein met koffie en taart, een springkasteel en retro kermis voor de kinderen. Kortom, een feestdag voor jong en oud op zaterdag 15 augustus. Helemaal in het teken van de rijke traditie van het dorp Karen. Ja!

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

heb jij je wandelschoenen al klaar? Wel, op donderdag 3 september, beste luisteraar, trekt Femme Ardooi erop uit voor een dagwandeling. Jij kan daar gewoon bij zijn. Afspraak is aan de parking van de Albertzaal in de Koning Albertstraat in Ardooien, vanwaar de groep vertrekt voor een volledige wandeldag. Wie dus graag samen met anderen de natuur en de omgeving verkent, kan hier aansluiten en een sportieve en gezellige dag van maken. De organisatie is trouwens in handen van Femme Ardooien.

kijken nog even naar onze streekkalender, beste luisteraar van Radio Oost-West hier in Oost-Westland. Want er staat heel wat te gebeuren de komende weken in onze regio. Aarsele bijvoorbeeld, die maakt zich op voor een gezellige dorpsdag. Op zondag 23 augustus staan de dorpsfeesten op het programma met activiteiten voor jong en oud. Ferm Aarsele verzorgt in de voormiddag een uitgebreid ontbijt en daarnaast zijn er verschillende activiteiten en animatie gepland. De kerk van Aarsele

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

Ja, we duiken nog even onze strijkkalender in, beste luisteraar. Trek op zondag 23 augustus je wandelschoenen aan en maak er een smakelijke dag van. In Kanegem organiseert de Gezinsbond van Kanegem de Smoefeltocht. Een landelijke wandeltocht van ongeveer 7 kilometer. Je wandelt op eigen tempo door het mooie landschap en onderweg zijn er verschillende versnaperingen en drankjes voorzien. Voor gezinnen is er bovendien een leuke zoektocht onderweg. Starten kan tussen 10:30 en 11:30 in de voormiddag aan OC Kanegem. Dat is in de Sint-Bavostraat 6 in Kanegem. Een leuke smoefeltocht dus op zondag 23 augustus. Reserveren of inschrijven liever is wel verplicht en dat moet je vooraf doen bij de Gezinsbond van Kanegem.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Een jager gaat de komende weken de groeiende konijnenpopulatie rond de begraafplaats van Sint-Joris bij Beernem bestrijden. Wanneer de jager aan het werk is, sluit de gemeente het jaagpad langs de kanaal af. Zo wil ze de veiligheid van passanten garanderen. Volgens de gemeente zijn de maatregelen nodig omdat de konijnen schade veroorzaken aan de landbouw en op de begraafplaats zelf. Appartementen of vakantiewoningen die helemaal niet bestaan, ook in West-Vlaanderen komt het voor. Vier Nederlanders die dit weekend deelnamen aan de Rally van Stade zijn het slachtoffer geworden van oplichting. Het gezelschap had via booking.com een appartement geboekt in het centrum van Stade, maar bij aankomst bleek het appartement helemaal niet te bestaan. Het viertal had een appartement geboekt in een complex in de Sint-Jansstraat. Bij aankomst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselare. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakt hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het belooft vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Het weekend verloopt een pak koeler, met een stijgende kans op flinke onweersbuien en, jawel, regen.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
3: Jouw regionale radio.

0: Goedemiddag.
1: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. Een jager gaat de komende weken de groeiende konijnenpopulatie rond de begraafplaats van Sint-Joris bij Beernem bestrijden. Wanneer de jager aan het werk is, sluit de gemeente het jaagpad langs de kanaal af. Zo wil ze de veiligheid van passanten garanderen. Volgens de gemeente zijn de maatregelen nodig omdat de konijnen schade veroorzaken aan de landbouw en op de begraafplaats zelf. Appartementen of vakantiewoningen die helemaal niet bestaan, ook in West-Vlaanderen komt het voor. Vier Nederlanders die dit weekend deelnamen aan de Rally van Stade zijn het slachtoffer geworden van oplichting. Het gezelschap had via booking.com een appartement geboekt in het centrum van Stade, maar bij aankomst bleek het appartement helemaal niet te bestaan. Het viertal had een appartement geboekt in een complex in de Sint-Jansstraat. Bij aankomst was er niemand aanwezig en werd niet opengedaan. Na verschillende vruchtloze telefoontjes gingen de vier uiteindelijk op zoek naar een alternatief. Via booking.com vonden ze een kamer bij Hotel de Bonte Os in Roeselare. Booking.com heeft voorlopig nog niet gereageerd op het voorval tegenover de krant van West-Vlaanderen. Na 20 jaar rommelmarkt houdt Robert uit Zedelgem nu een garageverkoop aan huis. Ik wil eens testen of de mensen ook tot hier komen, zegt Robert van Borsel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht op de rommelmarkt tijdens de Heirwegkermis. Dit jaar pakt hij het anders aan. Op zondag 23 augustus zet hij de deuren van zijn woning open voor een garageverkoop. Geen kinderkledij of speelgoed, wel antieke boeken, kunstboeken en allerlei verzamelobjecten. Nu de bouwvakantie grotendeels achter de rug is, starten in Wielsbeke verschillende werven opnieuw op. Dat is onder meer het geval in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat. De werken verlopen in 5 fases en brengen de nodige omleidingen met zich mee. Ook de Mandelbrug gaat opnieuw dicht. De aannemer verwacht op 7 september te starten met de werken. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. In het najaar start de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in Wijdschaten. Dat komt op de binnenkoer van het woonzorgcentrum tussen de cafetaria en de pastorie. En ook die pastorie wordt nu gesloopt. Er komen daar in eerste instantie parkeerplaatsen en groene ruimte, zegt burgemeester Wieland de Meijer van Gemeentebelangen. De voormalige pastorie van Wijdschaten werd tot 2005 bewoond door een vaste pastoor. Met het nieuwe lokaal dienstencentrum wil de gemeente een plek creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor dienstverlening. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Het beloofde vandaag toch een hete zomerdag te worden, met volop zon en temperaturen die vlot klimmen naar 30 tot 31 graden. Donderdag en vrijdag volgt de absolute hittepiek van deze week, met donderdag temperaturen tropische maxima van 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden.

0: Cheers!
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en

0: onderhouden en herstellen van daken. Zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816. Of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens. Met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Duizend Belgen proberen op de valreep nog een eclipsbrilletje te bemachtigen om vanavond veilig naar de unieke zonsverduistering te kunnen kijken. Aan een apotheek in het Oost-Vlaamse Wetteren stond vanochtend vroeg al een meterslange wachtrij voor de laatste voorraad van 10.000 brillen. Oogartsen waarschuwen met klem dat de zonsverduistering, die vanavond om 18 minuten over 7 begint, zonder gecertificeerde bescherming permanente blindheid of ernstige oogschade kan veroorzaken. Een resemstrenge nieuwe Europese regels verplicht bedrijven vanaf vandaag om hun productverpakkingen ingrijpend milieuvriendelijker te maken. Hoewel Europa het verpakkingsafval hiermee drastisch wil terugdringen, waarschuwt Unizo dat de plotse invoering voor enorme administratieve en logistieke kopzorgen zorgt bij ondernemers. Volgens Unizo-expert Joran Keulenbroek tasten veel KMO's in het duister over de concrete uitwerking en de strenge controles. En het gaat ook weer veel geld kosten. De Europese Unie maakt per direct 2 miljoen euro aan noodhulp vrij voor Colombia na de catastrofale aardbeving van eergisteren. Reddingsploegen voeren in het Zuid-Amerikaanse land nog altijd een race tegen de klok om overlevenden onder het puin te halen. Het officiële dodental is al opgelopen tot 250, terwijl de materiële en infrastructurele schade in de getroffen regio's niet te overzien is. Zwemster Roos van Otterdijk heeft zich op het Europees kampioenschap in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter rugslag. Van Otterdijk klaarde de klus door knap als vierde te finishen in haar kwalificatie. De Truisse topfavoriete staat vanavond bovendien al voor een loodzware dubbelslag, want dan zwemt ze ook rechtstreeks de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont stootte door naar de halve finales van de 200 meter vrije slag, terwijl Siri van der Linde en Noah de Schrijver stranden in hun reeks. Vanmiddag snijdend heet, een tropendag volop zon, 32 graden. Morgen en vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat onder een lome zon naar 35 graden en meer. In het weekend volgt een ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Het kwik zakt zondag naar een mooie 25 graden.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West. www.radioostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert 2 rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Snijdend, hete tropendag, volop zon, 32 graden. Morgen vrijdag houdt de hittegolf onverminderd aan. Het kwik gaat lokaal naar 35 graden morgen. In het weekend volgt de ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op onweersbuien. Waarbij het zondag kan zakken naar een draaglijke 25 graden. En daar zal niemand kwaad om zijn.
4: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
5: Verfrissend lekker.

de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. In het jaar 2000 vergaat de Russische atoomduikboot Kursk in de Barentszee. De 118 bemanningsleden kwamen om het leven. De duikboot was nog geen 6 jaar oud. Het was de 2e grootste duikboot van de Russische vloot en werd als onzinkbaar beschouwd, wegens de dubbele wand van 2 meter tussen de binnen- en de buitenromp. Officieel is het zinken van de Kursk een ongeluk tijdens een oefening, veroorzaakt door de ontploffing van een defecte torpedo met een brand en daardoor nog 2 explosies. De Russische marine slaagde niet in de reddingsoperatie, maar Rusland wou ook geen buitenlandse hulp en probeerde liever zelf de bemanning te redden. Toen Britse duikers dagen later afdaalden naar de duikboot, bleek het heel wrak al vol met water. Vladimir Poetin, die dan nog maar pas president van Rusland was, kwam niet terug uit vakantie omdat hij foutief werd ingelicht. Hij verontschuldigde zich hiervoor tot 2 keer toe. Over de Kursk is een film gemaakt met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker. Samen met Mike Verdrink stond hij aan de wieg van VTM. Als programmadirecteur maakte en presenteerde hij onder meer Klasgenoten en HD&D. Hij was ook bekend voor zijn Basielmoppen. Zijn loopbaan begon hij bij de BRT-televisie als producer van onder meer Hoger Lager. Guido de Prater werd 59. Acteur Odilon Mortier overlijdt in 2012 na een langdurige ziekte. Hij werd bekend als Odilon in De Kotmadam. Op 12 augustus in het jaar 30 voor Christus stapt de Egyptische koningin Cleopatra uit het leven. Op haar 17e werd ze koningin. Haar ambitie was de hele beschaafde wereld van toen te overheersen. Ze trouwde met Romeinse veldheer en generaal Julius Caesar, wat door zijn adviseurs als een bedreiging van het oosten werd gezien. Na de moord op Caesar trouwde Cleopatra met Marcus Antonius. Ze had 4 kinderen, 1 bij Caesar en 3 bij Antonius. Daarnaast had Cleopatra ook nog 2 verstandshuwelijken, maar die bleven kinderloos. Cleopatra werd 39. In 1964 overlijdt de Britse schrijver Ian Fleming. Uit zijn pen vloeiden de verhalen van James Bond. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Ian Fleming aangenomen als persoonlijk assistent en rechterhand van een admiraal. Die gaf hem de achtergrond en de ervaring om goede spionageverhalen te schrijven. Ian Fleming werd 56. Vandaag precies 80 jaar geleden, in 1946, wordt het lijk van de Italiaanse minister-president en dictator Benito Mussolini teruggevonden in een koffer in een klooster in Milaan. De grondlegger van het fascisme was een inspiratiebron voor het nazisme van Adolf Hitler. In 1943 werd Mussolini van de troon gestoten en 2 jaar later op de vlucht samen met zijn minnares Clara Petacchi geëxecuteerd aan de oevers van het Comomeer. Het was pas in 1957, dat was dan al 12 jaar na zijn dood, dat het lichaam van Mussolini werd teruggegeven aan de weduwe om hem bij te

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid verzekerd.
3: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Grootbank Belfius kampt momenteel met een zware algemene technische storing, waardoor het digitale en fysieke betalingsverkeer zwaar verstoord is. Klanten kunnen al de hele middag niet inloggen op de mobiele app of de website. En daarnaast meldt de bank dat er ook troubles zijn met bankkaarten, waardoor betalingen aan de kassa of geldopnames op verschillende plaatsen niet lukken. Belfius laat weten dat de IT-diensten de oorzaak van de pannen onderzoeken. In het Oost-Vlaamse Beveren is vanmiddag een man om het leven gekomen bij een tragisch ongeval tijdens het klussen aan zijn auto. Het slachtoffer was aan de onderkant van zijn voertuig aan het sleutelen toen de krik plotseling wegsloeg. De man kwam daardoor zwaar gekneld te zitten onder het gewicht van de wagen. Zijn vrouw trof hem aan en verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten, maar voor de man kon geen hulp meer baten.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Bij bouwbedrijf en afvalverwerker André Seris in Lübeck woedt een zware brand in een afvalberg. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse. De brand veroorzaakt een grote rookpluim die van ver te zien is. Rond 1:00 brak de brand uit bij het bouwbedrijf langs de staatsbaan. Het vuur ontstond in een afvalberg en vlammen laaiden snel hoog op. Er werd gevreesd dat de brand zou overslaan op het magazijn. Brandweer en politie zijn ter plaatse. En dan de weersverwachting. Vandaag wordt het bijzonder warm. Zeer heet, temperaturen tot 32 graden. Morgen zelfs 35. En vrijdag mogelijk 37 graden. In het weekend kans op onweer. De temperatuur zakt dan naar zo'n 25 graden.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radiooostwest.be

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakte een goede keuze.

0: zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oostwest.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oostwest en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oostwest.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert 2 rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar Bpost, een zogenoemd B-Box City Network, uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop en Collect kunnen ze bestellingen in een B-Box klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent & Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Haraldbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. De rest van de dag overal zonnig en warm met maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag houdt het tropische zomerweer aan met volop zon. De temperatuur kan morgen oplopen tot 35 graden, vrijdag mogelijk 38.
5: Radio Oost-West.
6: Lokaal en muzikaal.
5: Op

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
2: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
1: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
2: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
1: De grote Kuurnse rommelmarkt.
2: Zondag 16 augustus.
1: In het centrum van Kuurne.
2: Voor elk wat wils.
1: En gezelligheid, verzekerd.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. In het jaar 2000 vergaat de Russische atoomduikboot Koersk in de Barentszee. De 118 bemanningsleden kwamen om het leven. De duikboot was nog geen 6 jaar oud. Het was de 2e grootste duikboot van de Russische vloot en werd als onzinkbaar beschouwd, wegens de dubbele wand van 2 meter tussen de binnen- en de buitenromp. Officieel is het zinken van de Koersk een ongeluk tijdens een oefening, veroorzaakt door de ontploffing van een defecte torpedo met een brand en daardoor nog 2 explosies. De Russische marine slaagde niet in de reddingsoperatie, maar Rusland wou ook geen buitenlandse hulp en probeerde liever zelf de bemanning te redden. Toen Britse duikers dagen later afdaalden naar de duikboot, bleek het heel wrak al vol met water. Vladimir Poetin, die dan nog maar pas president van Rusland was, kwam niet terug uit vakantie omdat hij foutief werd ingelicht. Hij verontschuldigde zich hiervoor tot 2 keer toe. Over de Koersk is een film gemaakt met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts.

0: Op haar 17e werd ze koningin. Haar ambitie was de hele beschaafde wereld van toen te overheersen. Ze trouwde met Romeinse veldheer en generaal Julius Caesar, wat door zijn adviseurs als een bedreiging van het oosten werd gezien. Na de moord op Caesar trouwde Cleopatra met Marcus Antonius. Ze had 4 kinderen, 1 bij Caesar en 3 bij Antonius. Daarnaast had Cleopatra ook nog 2 verstandshuwelijken, maar die bleven kinderloos. Cleopatra werd 39. In 1964 overlijdt de Britse schrijver Ian Fleming. Uit zijn pen vloeiden de verhalen van James Bond. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Ian Fleming aangenomen als persoonlijk assistent en rechterhand van een admiraal. Die gaf hem de achtergrond en de ervaring om goede spionageverhalen te schrijven. Ian Fleming werd 56. Vandaag precies 80 jaar geleden, in 1946, wordt het lijk van de Italiaanse minister-president en dictator Benito Mussolini teruggevonden in een koffer in een klooster in Milaan. De grondlegger van het fascisme was een inspiratiebron voor het nazisme van Adolf Hitler. In 1943 werd Mussolini van de troon gestoten en 2 jaar later op de vlucht samen met zijn minnares Clara Petacchi geëxecuteerd aan de oevers van het Como-meer. Het was pas in 1957, dat was dan al 12 jaar na zijn dood, dat het lichaam van Mussolini werd teruggegeven aan de weduwe om hem bij te zetten in het familiegraf in zijn geboortedorp. IBM lanceert een nieuw product, namelijk de personal computer, kortweg PC. Vandaag 45 jaar geleden, in 1981 is dat. Aankoopprijs is omgerekend €4.500. Morgen is het precies 30 jaar geleden, in 1996, dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Vuissière. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk, en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond. Het is 5 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen kijkt men uit naar de zonsverduistering. Onder meer in het noorden van Spanje zal die verduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal zelfs naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. De autoriteiten waarschuwen om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn daar bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost, dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. En bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd. Tegen het eind van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet.
2: Radio Oost-West.
3: Vanavond zonnig en nog lang warm. Vannacht helder en dalen de minima tot zo'n 18 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog 30 graden. Zondag een aangename 25 graden.

0: op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen
4: en het westen van Oost-Vlaanderen.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio Oost-West.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Slagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert 2 rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht, de veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Yper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vanavond zonnig en nog lang warm, vannacht helder en dalen de minima tot zo'n 18 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we 36 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog 30 graden, zondag een aangename 25.
2: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing. Je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
5: Spinderella cut it up.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. In het attractiepark Plopsa Ardennes, vlakbij de waterval van Co, is een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Het pretparkmanagement bevestigt dat. De ontploffing vond plaats aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. Drie mensen, twee bezoekers en een medewerker, raakten lichtgewond en werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is onmiddellijk geëvacueerd en afgesloten en ontmijningsdienst Dovo is aanwezig. Miljoenen mensen tellen ongeduldig af naar de unieke zonsverduistering die eigenlijk op dit moment gaat beginnen. In ons land begint het echt rond 7:15 met het absolute hoogtepunt een uur later. Aan de kust worden tienduizenden kijklustigen verwacht. De politie in Blankenbergen houdt extra toezicht op het strand en de dijk, terwijl strandbars in De Haan vanavond uitzonderlijk langer open mogen blijven. Ook in het buitenland is de eclipskoorts enorm, aangezien de zonsverduistering in het noorden van Spanje volledig zal zijn. Duizenden ramptoeristen en astronomen zijn naar de Spaanse regio gereisd. De zware technische storing bij grootbank Belfius is nog altijd niet volledig van de baan. Hoewel geld afhalen aan de automaat weer kan en betalen met de bankkaart ook weer, blijft de mobiele app en het online bankieren hardnekkig haperen. Belfius laat weten eraan te werken. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de catastrofale aardbeving. Het officiële dodental staat al op 240, maar reddingswerkers zoeken onder het puin nog altijd naar duizenden vermisten. Uit respect hangen alle vlaggen aan Colombiaanse overheidsgebouwen, ambassades en consulaten wereldwijd vanaf nu al stok. Radio Een prachtige heldere avond waarin het nog lang zwoel blijft. Vannacht daalt het kwik tot 19 graden. Morgen en vrijdag een intense hittepiek met volop zon en lokaal snijdend tropische temperaturen tot 35 graden. Tijdens het weekend volgt de ommekeer met meer wolkenvelden en een stijgende kans op felle warmteonweders, waarbij het kwik zondag zakt naar een draaglijke 25 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid, verzekerd.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïsvijven het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De zon straalt uit je radio.
3: Radio.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert 2 rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar Bpost, een zogenoemd Bbox City Network, uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop & Collect kunnen ze bestellingen in een Bbox klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent & Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zollebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een heldere avond, lang warm. Vannacht koelt het amper af tot zo'n 18 graden. Morgen en vrijdag volop zon met tropische temperaturen 35 graden. Het weekend wordt wisselvalliger met kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden, zondag 25.
4: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West.
2: Laat de zon in de muziek.

0: avond. Het is 9 uur. Radio
1: De zonsverduistering van 90% is voorbij. Er was overal redelijk wat volk opgedaagd, vooral in Genk en aan de kust. Maar ook aan het Mas in Antwerpen stonden veel mensen te kijken. In elk geval was er één ding wat opviel. Het licht werd plotseling heel diffuus. De drie verdachten van de dood van de 7-jarige Amza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom van de jongen die verdacht wordt van de moord, en de moeder en haar vriendin die worden beschuldigd van schuldig verzuim. Een nieuwsorganisatie en een NGO hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, omdat hij mensen en bedrijven laat betalen voor vroegtijdige toegang tot zijn berichten op het social media platform Truth Social. Dat melden Amerikaanse media. Volgens de nieuwsorganisatie The Intercept Media en de NGO Freedom of the Press Association is die exclusieve toegang buitengewoon corrupt en ongrondwettelijk. Ons land heeft een primeur te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk pakte zilver in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. Alleen de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was nipt sneller. En er is nog meer zwemsucces, want Sarah Dumont plaatste zich met een vijfde tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ook zij zo'n Belgisch record dat opvallend genoeg op naam van haar eigen zus stond. En rode duivel Romelu Lukaku verhuist officieel naar het Turkse Fenerbahçe. De clubs hebben de transfer bevestigd. De 33-jarige spits verlaat Napoli en landt vanavond nog in Istanbul. Radio Een heldere avond en nacht bij minima rond 19 graden. Morgen en vrijdag volop zon met tropische temperaturen. Morgen 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Vanaf het weekend wordt het wat minder warm.
0: De avond van Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Op zoek naar een koopje of gewoon een excuus om gezellig te gaan snuisteren?
1: Kom dan op zondag 16 augustus naar de 27e grote Kuurnse rommelmarkt in het centrum van Kuurne.
0: Meer dan 450 standhouders, gezellige terrasjes, kinderanimatie, de lettergeletterden, de Sound of Sax en om 18 uur een gratis optreden van Ageless Coverband op het Marktplein.
1: Waarschuwing, je komt misschien voor één koopje, maar je vertrekt gegarandeerd met een volle draagtas.
0: De grote Kuurnse rommelmarkt.
1: Zondag 16 augustus.
0: In het centrum van Kuurne.
1: Voor elk wat wils.
0: En gezelligheid verzekerd.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Old West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. De stad Oostende wordt de eerste stad waar B-Post, een zogenoemd B-Box City Network, uitrolt. Het netwerk moet inwoners makkelijker toegang geven tot pakjesautomaten en tegelijk de verkeersdruk en logistieke belasting in de stad verminderen. Ook lokale handelaars kunnen de automaten gebruiken. Via Shop en Collect kunnen ze bestellingen in een B-Box klaarleggen, zodat klanten die ook buiten de openingsuren kunnen ophalen. Met Rent and Store kunnen inwoners lockers reserveren om spullen veilig te bewaren of door te geven. De Onze Lieve Vrouwkerk in Zonnebeke krijgt 1,2 miljoen euro Vlaamse subsidies voor een grondige renovatie. De kerk is al een eeuw een herkenningspunt in de gemeente en zal 1,5 jaar gesloten zijn voor de werken. Daarna moet het gebouw niet alleen voor erediensten, maar ook voor andere activiteiten gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen kregen de voorbije 2 jaar 39 kerken samen 4,3 miljoen euro Vlaamse subsidies voor renovaties. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Haraldbeke en de Palingbeek in Ieper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Een heldere avond en nacht bij minima rond 19 graden. Morgen en vrijdag volop zon met tropische temperaturen. Morgen 35 graden, vrijdag mogelijk 37 graden. Vanaf het weekend wordt het wat minder warm.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: de 4 minuten wandel ik met jou in de geschiedenis van de dag. In het jaar 2000 vergaat de Russische atoomduikboot Koersk in de Barentszee. De 118 bemanningsleden kwamen om het leven. De duikboot was nog geen 6 jaar oud. Het was de 2e grootste duikboot van de Russische vloot en werd als onzinkbaar beschouwd, wegens de dubbele wand van 2 meter tussen de binnen- en de buitenromp. Officieel is het zinken van de Koersk een ongeluk tijdens een oefening, veroorzaakt door de ontploffing van een defecte torpedo met een brand en daardoor nog 2 explosies. De Russische marine slaagde niet in de reddingsoperatie, maar Rusland wou ook geen buitenlandse hulp en probeerde liever zelf de bemanning te redden. Toen Britse duikers dagen later afdaalden naar de duikboot, bleek het hele wrak al vol met water. Vladimir Poetin, die dan nog maar pas president van Rusland was, kwam niet terug uit vakantie omdat hij foutief werd ingelicht. Hij verontschuldigde zich hiervoor tot 2 keer toe. Over de Koersk is een film gemaakt met in de hoofdrol Matthias Schoenaerts. Vandaag, 20 jaar geleden, in 2006, overlijdt televisiegezicht Guido de Prater aan longkanker. Samen met Mike Verdrink stond hij aan de wieg van VTM. Als programmadirecteur maakte en presenteerde hij onder meer Klasgenoten en HD&D. Hij was ook bekend voor zijn Basielmoppen. Zijn loopbaan begon hij bij de BRT-televisie als producer van onder meer Hoger Lager. Guido de Prater werd 59. Acteur Odilon Mortier overlijdt in 2012 na een langdurige ziekte. Hij werd bekend als Odilon in De Kotmadam. Op 12 augustus in het jaar 30 voor Christus stapte de Egyptische koningin Cleopatra uit het leven. Op haar 17e werd ze koningin. Haar ambitie was de hele beschaafde wereld van toen te overheersen. Ze trouwde met Romeinse veldheer en generaal Julius Caesar, wat door zijn adviseurs als een bedreiging van het oosten werd gezien. Na de moord op Caesar trouwde Cleopatra met Marcus Antonius. Ze had 4 kinderen, 1 bij Caesar en 3 bij Antonius. Daarnaast had Cleopatra ook nog 2 verstandshuwelijken, maar die bleven kinderloos. Cleopatra werd 39. In 1964 overlijdt de Britse schrijver Ian Fleming. Uit zijn pen vloeiden de verhalen van James Bond. In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Ian Fleming aangenomen als persoonlijk assistent en rechterhand van een admiraal. Die gaf hem de achtergrond en de ervaring om goede spionageverhalen te schrijven. Ian Fleming werd 56. Vandaag precies 80 jaar geleden, in 1946, wordt het lijk van de Italiaanse minister-president en dictator Benito Mussolini teruggevonden in een koffer in een klooster in Milaan. De grondlegger van het fascisme was een inspiratiebron voor het nazisme van Adolf Hitler. In 1943 werd Mussolini van de troon gestoten en 2 jaar later op de vlucht samen met zijn minnares Clara Petacchi geëxecuteerd aan de oevers van het Como-meer. Het was pas in 1957, dat was dan al 12 jaar na zijn dood, dat het lichaam van Mussolini werd teruggegeven aan de weduwe om hem bij te zetten in het familiegraf in zijn geboortedorp. IBM lanceert een nieuw product, namelijk de Personal Computer, kortweg PC. Vandaag 45 jaar geleden, in 1981 is dat. Aankoopprijs is omgerekend €4.500. Morgen is het precies 30 jaar geleden, in 1996, dat Marc Dutroux wordt opgepakt in zijn huis in Sars-la-Bouisière. Meer hierover morgen in de nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: nieuws. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks het persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. Radio De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost-West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoeding en dranken en verspert twee rijstroken. En daardoor stond er een lange file. Bij aardappelverwerker Agristo in Wielsbeke zijn 7 werknemers onwel geworden door chemische stoffen die vrijkwamen bij het reinigen van een machine. Het eerste incident gebeurde dinsdagavond. Een werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsprocedures van het bedrijf werden meteen geactiveerd en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Later in de nacht werden nog 6 mensen onwel. Het gaat zowel om werknemers van Agristo als om medewerkers van het externe schoonmaakbedrijf. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden de werknemers van de betrokken afdelingen naar huis gestuurd. Een deel van de productie ligt daardoor voorlopig stil. In Kortemark heeft Niels Moreau met zijn metaaldetector een pauselijke bula uit de 13e eeuw gevonden. Het gaat om een loden zegel van paus Innocentius IV, die leefde van 1195 tot 1254. Op de voorzijde staan de apostels Petrus en Paulus. Op de achterkant staat de naam van de paus. Hoe de middeleeuwse zegel in Kortemark is terechtgekomen, is voorlopig niet duidelijk. Een massale toestroom van kwallen heeft maandag 3 reactoren van de kerncentrale van Graville op zo'n 30 kilometer van de pannen stilgelegd. Dat meldt energieproducent EDF. De kwallen kwamen terecht in de zeewaterpompstations van de centrale. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Precies een jaar geleden werden 4 reactoren door hetzelfde probleem automatisch uitgeschakeld. De laatste reactor werd toen pas na ongeveer 10 dagen opnieuw aangesloten op het elektriciteitsnet. Vanaf volgend jaar geldt een algemeen rookverbod in de provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Het provinciebestuur volgt daarmee de gewijzigde federale wetgeving. Vanaf 2027 mag je dus niet meer roken tijdens een wandeling in onder meer Tillegembos in Brugge, de Gavers in Harelbeke en de Palingbeek in Yper. Wie toch wil roken, kan daarvoor terecht in afgebakende rookzones. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
3: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oudwest.
1: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 7:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. Hier in het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinders. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks het persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de teamkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats.
0: Radio
1: De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.
2: De nacht van Oost-West.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Het is 2:00. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws van Radio Oost West. Mijn naam is Andries. De E40 richting kust is woensdagochtend ter hoogte van de oprit in Loppem een vrachtwagen gekanteld. Niemand raakte gewond, er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De vrachtwagen vervoerde diepvriesvoer.